0: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Is de uitverkoop nu al begonnen?
4: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
9: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Trip.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
11: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen.
10: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: AM.
1: Jerry en Randall hadden we uit 1975, I Love Renate. Donovan daarvoor uit 1965, Catch the Wind. En de eerste was van ABBA uit 1978, Eagle. Dit zijn niet de Four Seasons.

Het is vrijdag 22 mei en het warmterecord van vandaag werd net als gisteren gevestigd in 1922. Nu met ruim 32 graden. Ook op 23 en 24 mei was het in 1922 het heetst.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Henk de Nijf van de Wende Jets uit 1976, Yesterday Star. De hoe daarvoor met Pictures of Lily uit 1967. En de eerste was van Creedence Clearwater Revival. CCR, misschien wel hun mooiste. Up Around the Bend uit 1970. Andermaal gaan we helemaal los.

0: Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was in 1979. Paul Bowie, ik heb de mot in mijn lijf. Napoleon Benedictus uit Merksem. De Soul Survivors hadden we daarvoor. Mama Soul uit 1969. En de eerste die kwamen uit de Windy City. Chicago, Make Me Smile uit 1970. Je krijgt de BZN.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzicht.
2: Woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scala.
3: De webshop op radiosibris.nl.
4: Radio Sibris.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Sibris. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
5: Feel the breeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan AM. Nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

is een lekker zomers weekend in aantocht, hoor. Heerlijk. Hey Martin, bedankt voor jouw voorgaande uurtje met de Martin Morning Music Show. Dan nu eruit met Marcel Joustra. 7:20 krijg je de aanwijzingen voor de Morgenster. 8:20 de uitslag. En om 8:30 gaan we terug in de tijd op deze dag. Recept van veel lekkere muziek. En deze heb ik al heel lang niet meer gehoord. Ik vond het echt een heel leuk nummer. Heb hem gisteravond uitgezocht. En dan nu hier live bij jullie op Radio Seabreeze. 22 mei is het alweer. Hier is Stefan Tintin Duffy met Kiss Me.

lekkere, vrolijke, vlotte muziek uit de eindjaren 80 van Rick Astley met Take Me To Your Heart. En die vrolijke, vlotte muziek, ja, dat hadden we vanmiddag helemaal weer doorzetten hier met mijn collega's uiteraard. Want ja, er zitten een paar van die maf op vrijdagmiddag, joh, die maken echt, ja, de leukste discomuziek. Ik hou er wel van, zoals inleiding naar het weekend. Na het nummer van Zion Jones gaan we even kijken naar de aanwijzingen voor de morgenster. Spin Me Around.

Sion Jones met Spin Me Around. En daarmee zitten we bijna op 20 over 8. Dus de hoogste tijd voor... De aanwijzingen van de Morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een dame. En ik heb een paar vragen bedacht die wel leuk zijn. Het gaat om een Amerikaanse zangeres die eind jaren 70 doorbrak met een krachtige rocknummers. En ze werd een van de eerste vrouwelijke supersterren van MTV. Verder scoorde ze een hele grote hit. Ja, ik ga die hele grootste hit van haar niet noemen hoor. Want dan weet je direct wel. Misschien dat ik hem straks nog even roep om de buurt van 8:30. Maar deze hit, Hit Me With Your Best Shot. Weet jij nog wie het ging? Nou, één aanwijzing nog. Deze artiest won maar liefst 4 Grammy Awards op rij begin jaren 80. En staat bekend om haar sterke stem en stoere uitstraling. Over wie hebben we het? Ja, daar hebben we het niet over Herman van Keek hoor. Nee, dat is wel een groot verschil met deze zangeres. Maar toch wel een lekkere klassieker om eens een keer terug te gaan in de tijd. We gaan helemaal naar 1971 met hem. Papi, loop toch niet zo snel van dat hele zielige meisje.

0: Clemson, Joe Frank en Reynolds. Don't pull your love. Ja, hoe had ik daar weer van die rare gedachten bij. Zal ik je niet mee vermoeien hoor? Nee, zeker niet. Het is bijna weekend en een lekkere muziek voor je staan. Zoals deze van Bill Withers. Ain't no sunshine.
1: Ain't no

Ocean met Red Light Spells Danger. Alweer uit 1977. Wat een lekkere muziek maakte ze toen ook. Vandaag 22 mei. Dus we gaan eens eventjes kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op deze 22 mei. Goed, het eerste nieuwtje van vandaag is dan... We gaan naar de 22 mei. Is dat het World Goth Day is. Oftewel een dag voor de goth cultuur, zwarte kleding en donkere muziek. Verder is het 22 mei. Ja, de dagen zijn erg lang, hè. Zonsopkomst stond ongeveer 5:05. En zonsondergang al rond 5:05. Bijna 16 uur daglicht. Duurt niet lang meer, hè. Gaan de dagen weer korter worden. Muzikale toevalligheid misschien dan. Nou ja, voor de mensen die geboren zijn op 22 mei. En ook eens in 1974. Die kwamen letterlijk ter wereld. Terwijl ABBA overal draaide. En waar draaiden ze mee? Inderdaad, met Waterloo.

Elizabeth, She's in Love. En we zitten bijna op de morgenster. Want wie zou het van nou zijn? Ik geef nog even die aanwijzingen nog een keertje dan toch. Die Amerikaanse zangeres waar ik het over had, die brak eind jaren 70 door met krachtige rocknummers. Werd een van de eerste vrouwelijke supersterren van MTV. Won 4 Grammy Awards op rij. Had een sterke stem, stoere uitstraling. Zong het liedje Hit Me With Your Best Shot. En ze zong iets over, ja, liefde, wat nogal een felslag zou zijn. Ik weet het niet, ik ga het niet zeggen. Maar je hoort het zometeen naar een lekkere plaat van Julian Lennon. Too Late for Goodbyes.

laat om nog een goede dag te zeggen, zei Julian Lennon. Nou, het is nooit te laat daarvoor, hoor. Too late for goodbyes. En daarmee zitten we op 20 voor 9. Uitslag van die morgenster. Wie zocht hem eigenlijk ook weer precies? Ja, inderdaad. Pat Benatar. En Love is a Battlefield. Dat gaat niet worden. En een applausje voor degenen die het goed hadden in elk geval. En dat zijn er heel wat, zie ik wel hier in onze zaal. Oh ja, zeg. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, we gaan een leuke plaat na draaien. En in dit geval is het gewoon We Belong to the Night. Hier is Pat Benatar. Morgenster van vandaag op deze heerlijke vrijdag.

misschien een beetje een drukke plaat voor op de vroege morgen van Fickle Pickle met Maybe I'm Amazed. Maar zo'n prachtig nummer 1971 kan ik niet laten liggen natuurlijk. Hè. Ach, doe het nu weer een beetje zachtjes en liefjes aan met Colinda.

lief hè, zo'n kinderkoortje, ja. Nee, Elibet, even wachten. Die staat weer op die deur te klappen hier zo. Het is weer niet te geloven. Ja, rustig aan. Die man is zo ongeduldig altijd, hè. Hij mag straks naar binnen. Maar eerst gaan we lekker muziek draaien van Jewel Aikens. The Birds and the Bees. Ja, dat was een beetje meer.

Nou, met het mooie weer van komend weekend zullen we zeker wel wat birds en misschien ook wel wat bijtjes zien. Ik weet het niet, maar dat is afhankelijk van het weer. Hey, en wat mij betreft graag tot zondagmiddag 4 uur. Dan ben ik er weer live voor jou. Voor de rest, geniet van de programma's van vandaag, van de mede-collega's die het weekend ingeluiden. En wat mij betreft inderdaad, maak er een heerlijk weekend van. Zon overgoten. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
13: The greatest music ever made. Classic hits.
14: Seabreeze. Seabreeze AM.

Make your own kind of music. Mama Cass Elliott. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze laatste dag van de week. Ja, mijn werkdag. En tot 10 uur ben ik natuurlijk weer bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En we kwamen eruit met Marcel Jouwstra vanochtend. En ook dat was weer heerlijk. Ja, allemaal weer lekker op zijn plaats. En als we het hebben over Make Your Own Kind of Music, nou, bij Radio Cybris gebeurt dat. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En dit is The Love Affair. Everlasting Love.

Ja, Connie van der Bos, weet je wat we doen vandaag? We doen geen klap vandaag. Nou, gelukkig wij wel. We hebben gewoon radio en we hebben muziek de hele dag. Zoals deze uit 1984. Foreigner, I want to know what love is.

blijft een heerlijk nummer van Manfred Mann uit 1967. Haha, Santa Clown. Hey, luister, maatwerk in de muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je. En we blijven in 1967, want dat krijg je als je in zo'n jaar zit te kijken. Dan kom je ook dit tegen. Sam and Dave and the Soul Man.

België. De Belgische popgroep Fire Cornelius werd opgericht in 1986. En in 1990 hadden ze een heel grote hit met dit nummer, Far Gone Now.

Vaya con Dios. Een geweldig nummer, Vago Now. En we gaan naar 1991, het Nationale Muziekcadeau. En daarop het nummer van Gerard Joling, To Solo To.

Gerard Joling, toe, solo toe. En ja, toen kwam ik op diezelfde CD natuurlijk ook een ander nummer tegen. Por un poco de tu amor. En dan weet je dat ik het heb over Julio Iglesias.

geluid van Milo Freeman, I Miss You uit 1991. En we gaan naar Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing.

Ik ben het wel eens met Michael Bolton. Ja, dat is een wonderful thing. En omdat het zo wonderful is, gaan we naar de jazzpolitie. De liefdesliedjes.

de liefdesliedjes van de jazzpolitie. Natuurlijk. En heb je dat ook wel eens, dat je wat ruimte wilt? Nou, Lois Lane zingt erover. Need a little space.

Ja, live. Patrick, Bruel. Comment ça va pour vous? En dat is ook Frans, ja zeker wel. Ik ben het niet vergeten, want dat hoort in het programma thuis. Ik dacht, laat ik deze versies nemen. Want we zijn altijd gewend aan al die bekende nummers. En dit is ook af en toe best eens aardig om te draaien. Maar ik zie op de klok dat ik afscheid moet nemen. Ik ga weekend vieren. En ik wens jullie een heel fijn weekend. Blijf luisteren naar Radio Cybris. En ik ben er maandag weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat komt van Tavares. Heaven must be missing an angel. En ik zeg dag. Graag tot maandag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: Is de uitverkoop nu al begonnen?
15: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: plaatje van de Soul Sister. En ze komen uit België vandaan, luister vrienden. Wat een fantastische muziek hebben die gasten altijd gebracht. Ja, ja.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel gezelligheid. Heel veel gezelligheid. Je luistert naar Radio Seabreeze, luister vrienden. Het is alweer vrijdagmorgen. Oh, de laatste dag van de werkweek. En voor velen, ja. Die hebben, de meeste mensen onder u, die hebben gewoon een paar dagen lekker vrij straks. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is de dag voor Pinksterweekend. Nou ja,

0: Sam en good old Dave, ja wel, en you don't know. Ja, heerlijk hè. Je weet het allemaal niet, ja, je weet het maar nooit. Hey, lieve luistervrienden, ik heb het al verteld. En morgen is het Pinksterweekend. En eigenlijk vandaag al een beetje het begin van het Pinksterweekend. Je zou morgen op zaterdag, ja, tussen 10 en 5 uur... naar een evenement kunnen gaan in Ermelo. Daar is namelijk een grote Pinkstermarkt. En ja, dat is een heel speciaal evenement met hele leuke dingetjes. En ga zo maar door. Begint om 10 uur 's morgens, het duurt tot 5 uur in de middag. Morgen dus in Ermelo. Het buitenleven.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze I am.
0: En kijk eens naar buiten, luister vrienden. Kijk eens.

Ja, zonnestralen, daar houden we van, laatste vrienden. Geloof het of niet, het was Ray Smit uit het mooie Amersfoort. En ja, hij heeft een fantastisch leuk plaatje gebracht alweer jaren geleden. En ja, als het zonnig mooi weer wordt als vandaag en de komende dagen, dan doen we dat. Dan draaien we gewoon plaatjes als de zonnestralen.

I Can Dance. Nou, ja, het is wat. Leo Sayer was dit. Ik dacht dat er nog een stukje achteraan kwam, maar dat was niet zo. Ja, dat had je vroeger bij die vinylplaatjes. Dan kon je niet helemaal zien wanneer het einde was. En dan moest je wel gokken van, nou, hij is afgelopen. Ja, tegenwoordig is dat eigenlijk een beetje dom als discjockey zijnde. Als je niet ziet dat die afgelopen is. Want het zijn allemaal of cd's of het komt uit de computer vandaan. En ja, dan zie je vanzelf, het is einde oefening. Ja, weet je al wat je gaat doen de komende dagen, luister vrienden, met de Pinkse vakantie? Ga je gezellig naar een camping toe. Lekker hoor, heerlijk. Of ga je op je bootje weg, dat kan ook, hè. Lekker het IJsselmeer op of het Gooimeer of ja, dat kan ook de Loosdrechtse plassen en ga zo maar door. Als je maar wel luistert naar Radio Seabreeze, want de meeste bootjes die hebben allemaal nog een ouderwetse radio met middengolfontvangst erop. Die kunnen luisteren naar 1395 272 meter in de middengolf. Naar 1395 nog niet, sorry, neem me niet kwalijk. 1098 kilohertz kunnen ze naar luisteren, 272 meter in de middengolf. En dat is leuk. En anders doe je het gewoon via live.radiosiebreeze.nl. Dat is ook gezellig. Nou.

Radio Sibiris AM, gezelligheid kent geen tijd. En oh, ik heb hier een hele mooie plaat van, ja, hoe kan het ook anders? Een groepje, Mac Miker en DJ Sven. De Holiday Rap, ja, het is een beetje vakantietijd, dus dat moet kunnen, hè. De Holiday Rap, yo.

Ja, lekker. Heerlijke plaatje van MC Miker en DJ Sven, de Holiday Rapper. Nou, dat is toch leuker. Wat wil je nog meer hebben dan dit soort muziek? Zo rond de Pinksterdagen. Want heel veel mensen die hebben of een zijn al met vakantie een beetje. Die zijn al, of ze zijn onderweg naar de camping, dat kan ook. En ja, dat is leuk. Gezellig op de camping. Of misschien wel naar een hotelletje her en der in het land. Dat kan allemaal. Of op je bootje. Lekker gezellig. Alvast zorgen dat je een plekje hebt ergens om je boten neer te kunnen leggen. Want dat is ook belangrijk. Zoveel mensen die op vakantie gaan en lekker een paar dagen ertussen uitgaan. En ja, dan moet je toch zorgen dat je een plekje met je boot hebt of met je caravan hebt en dat soort dingen meer. Want anders zit je er hartstikke naast. Wist je dat er geboortenieuws is, lieve laatste vrienden? Jawel. En er is een pelikaankuiken uit het ei gekropen. En dat allemaal in Dierenpark Amersfoort. De jonge vogel zit nu nog veilig op het nest. En als het kuiken een paar maanden oud is, dan zal de jonge pelikaan, moet je mij horen, een eerste vliegles krijgen. Ja, dan kom jij het jong soms ook bewonderen. In Snavelrijk. Dat is leuk hoor om te zien. Ja, en toen werd het heel erg stil. Nou ja, oké. Weet je wat? Dan gaan we dit doen.

0: Stop, This Is Enough. Ja, een plaatje van Doris D en de Pins. En het heet Shine Up. Heerlijk. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Koffie compleet. Wat wil je nog meer?
1: Your classic hit station, Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet.
1: Goedemorgen.
3: Vandaag met Tom Polderman.

0: Ja, een arm om je heen. Ja, dan voel je je minder alleen. Oh, geweldig. Met een applaus op de achtergrond. Dus willen we nog meer. Willeke Alberti. En dat was live opgenomen in Carré. Alweer een behoorlijke tijd geleden. Maar wel een heel mooi stukje muziek van Willeke. Ja, wat deze er goed. Eerlijk is eerlijk. Ja, je luistert naar Radio Siberis. Europe's nummer van. Hey, ga een stukje country music draaien, laatste vrienden. Ik hoop dat u het leuk vindt.
1: De hits van toen. De radio van nu.
0: Koffie compleet op Radio Siberis, luister vrienden. En hier is hij hoor, Han van Eyck. Ja, geloof het of niet. In de pouring rain. Gelukkig vandaag niet. Gelukkig hebben we dat vandaag niet. Heerlijk, ja. Lekker rustig weer. Lekker in het zonnetje zitten. Nou.

naar Utrecht, laatste vrienden. Ik heb het over Han van Eyck in de Pouring Rain met een liedje wat hij gezongen heeft. Hij is niet de allerjongste meer, maar zijn muziek is wel leuk, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Want het is lekkere country music op Radio Seabreeze. Ja, bent u toevallig secretaresse? Ja, oké, luister dan maar eens naar de volgende plaat, want die is leuk. Een plaatje van de Wallace Collection, Dear Beloved Secretary.

lekker allemaal van, ja, hoe kan het nog anders, de Wolters Collection uit de tijd dat, ja, zeker de rest, ze nog Steno moesten kennen. Weet u dat het is, Steno? Ja, dan moesten ze dan, heel verhalen die verteld werden, en daar schreven ze de dingetjes van op. En daar konden ze later een verhaaltje van maken. Maar ze hadden toen die tijd ook nog een Remington. Weet u wat een Remington is? Nou, geen Tom Polderman hoor, maar wel een Remington. Dat is zo'n oude typemachine. En ja, door, brrr, brrr, gaan ze maar door. Het was allemaal wat, wat een tijd.

Billy Preston en Sherita, ja, What's Up the Hands of Time, ja. Lieve luisteren vrienden, misschien heeft u wel gehoord dat van de week, afgelopen woensdag, is er een brand geweest in de Sanjes Zoo in Veenwalde. Dat is in Friesland. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar mijn Fries is niet zo goed namelijk. Maar in ieder geval, de brand die daar was, dat heeft ervoor gezorgd dat er toch meerdere dieren om het leven zijn gekomen. De kinderen, welke er overigens waren, die zijn allemaal in veiligheid gekomen. Die zijn allemaal veilig buiten gekomen. Ja, de loods waar de brand was uitgebroken, daar stonden kippen, duiven, cavia's, fazanten en savannakatten. En dat kan allemaal gebeuren, luister vrienden. Je doet er helemaal niks tegen. Maar er zijn heel veel van die beesten, die zijn helaas niet meer. Het is niet anders. Ja, ik wens de mensen daar in Friesland heel veel sterkte.

Deze hoogste tijd voor een Nederlandstalige plaat, luister vrienden. Hier is Andy van der Leek en ja, hij heeft de zomer in zijn hoofd. Joh! Volgens mij hebben wij dat ook allemaal met z'n allen hoor. Nou, het is nog wel voorjaar, maar dat maakt niet uit.

0: veel.
1: Voor alle mensen die er het weekend tussenuit gaan, hebben jullie allemaal korte broeken meegenomen en zo. En t-shirts en dergelijke. En ja, nou, dat is wel belangrijk hoor. Met het weer wat we de komende dagen krijgen. Heerlijk. Nou en op.

Ja, met een heerlijke plaat uit het grijze wezen verleden gedraaid hier op het programma Koffie Complete van Radio Cibris. Helaas, de koffie zit er weer in en ja, de gebakjes zijn weer op. Appelgebak hadden we vandaag met Johannes zelf gerold. Moet je voorstellen met een, het was gewoon heerlijk. Ja, ik weet niet meer precies hoe we hem gemaakt hebben, maar hij was erg lekker. Eerlijk is eerlijk. Goed, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Complete. Laatste vrienden, ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat u plezier heeft gehad en... op naar het Pinksterweekend, hè. Heerlijk. Wat mij betreft tot morgen. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
11: Er kan nog meer bij.
10: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Beetje vreemd, maar wel lekker.
15: Waar is iedereen dan? Hallo?
17: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: En goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Koppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. En mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur keer, zoals gewoonlijk van alles verwachten, ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal met onder andere The Casuals, Ria Valk, Ringo Starr, Europe, Carol Emerald, Thelma Houston, Robert Plant, The Monkees, Exposite Souls, Little Eve, Reinhard May, Roy Orbison en we begonnen de show met Rod Stewart en Reason to Believe. Het was in 1971 een single met 2 A-kanten, want op de B-kant stond Maggie May. En met z'n tweeën waren ze gewoon een top 3 hit. Het werd in 1965 trouwens geschreven door Tim Hardin voor zijn debuutalbum en ook gecoverd door The Carpenters. De tweede in onze playlist is van de Zweedse hardrock band Europe. Met Carrie, dat in 1987 de 14e plaats haalde. De Final Countdown haalde hier de eerste plaats. En dat deed hij trouwens in meer landen in Europa. Dat was in 1986. Carrie flopte in eigen land.

In het eerste triootje non-stop hits van toen verwelkomen we de Britse popgroep The Casuals en Hello, It's Me uit 1968. Amsterdamse Ria Valk en Waar zijn de zomers? En nu stadsgenoot Carol Emerald alias The Jordan and Quicksand. Een nummer dat ondanks haar aanstekelijk ritme in de

0: De zesde in de playlist van dit programma Binnen Zonder Kloppen is de Europaradeplaats. Vandaag is die van de Berlijnse Reinhard Friedrich Michael Meij, de alias van Alfons Jondraschek, met Über den Wolken. Dat samen met Goedenacht Vrienden en Als de Dag van Toen in 1974 zijn grootste hits waren.
1: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein

In het tweede setje van Toppers van toen kun je genieten van de Amerikaanse tv-band The Monkees en hun openingstune. Hey, hey, je weet wel, voormalig Beatles.

Zometeen hoor je Robert Plant van Led Zeppelin en zijn enige solo hit The Big Loud uit 1983. Voorafgegaan door Roy Orbison en de dramatische rock ballad Only the Lonely dat hij zelf schreef in 1960. Er werden er evenzo 2 miljoen van

In het derde blokje van drie niet te versmaden en tippers en toppers hoor je de zomertijd in 1975 van de Belgische Mieke Gijs en vader Abraham. Little Eve met Keep Your Hands Off My Baby, dat in 1962 geschreven werd door Geoffrey Govan en Carole King. En nu de Zweedse Explicit Souls en de Rebecca Shop uit 1967. I feel low.

De afsluitende instrumentale is deze keer van de instrumentale band The Markets uit Hollywood. En Million Seller Out of Limits, hun zesde single uit 1963. Met dat deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Aanstaande maandag is er om 11 uur weer een nieuwe BZK. Met drie handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

hebben weer voor het afgelopen uur zijn programma Binnen Zonder Kloppen. En in de Middag Breeze, The Cars, Dolly Dots, The Bangles, Diana Ross, maar ook The Pointer Sisters. Dit is Happiness.

gezellige nationale van Frans Duits uit 2012. Het leven is te mooi. Muziek uit de jaren 80. Een grote hit voor Gloria Stefan nu samen met de Miami Sound Machine. En dit is Rhythm Is Gonna Get Ya.

over gepraat wordt hier bij Radio Sybris. En dat is ditmaal The Cars and Drive. Komt uit 1984 en is een van hun grootste hits. Opvallend is dat de liedzang hier niet van Rick Ostersek is, maar van bassist Benjamin Orr. Met de dromerige synthesizers en melancholische sfeer groeide het nummer uit tot een echte jaren 80 klassieker. Een tijdloze ballad die nog altijd indruk maakt. In Bart's Middle Breeze, The Cars.

Ze schreef het nummer na het stranden van haar relatie. Maar in plaats van een zware ballad koos ze voor een arrangement dat het direct doet denken aan de gloriedagen van Motown. Dat was Amy Winehouse en

Leuk dat je luistert naar 1098 AM Radio Seabreeze. Je kunt ons ook beluisteren op onze stream live.radioseabreeze.nl. Met nu nog een plaat van eigen bodem. Dit is John Spencer en een steelgitaar en een glaasje wijn. Geef mij.

lunch lekker mee. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Wij hebben een volle pot koffie gezet. Dit is hun eerste wereldwijde nummer 1 hit van de Bengals. En luister lekker mee naar Walk Like an Egyptian.

praat van vandaag is Voici le Clé van Gérard Lenormand. En die komt uit 1976 en is een van zijn bekendste chansons. Met zijn warme stem en rustige melodie weet Lenormand een sfeervolle en emotioneel nummer neer te zetten. Het lied werd niet alleen in Frankrijk een groot succes, maar kreeg ook in Nederland veel airplay. Een tijdloze Franstalige klassieker die nog altijd geliefd is bij een breed publiek. In Bart's Middagbreeze.

Over van een Franse chanson naar een nummer van een Colombiaanse zangeres, namelijk Shakira. Een mooi nummer voor Dream Sessions. Dit is Underneath Your Clothes.

markeerde een belangrijke kantelpunt voor de band, omdat ze kort ervoor hadden besloten om definitief te stoppen met toeren. Vanaf dat moment trokken ze zich volledig terug in de studio om te experimenteren met nieuwe geluiden. John Lennon schreef deze plaat als een dromerige, melancholische terugblik op zijn jeugd, waarin hij herinneringen ophaalt aan de beschutte tuin van een nabijgelegen weeshuis in Liverpool. Het resultaat was een revolutionair stukje popgeschiedenis. Het was Strawberry Fields Forever. Een nummer uit 1967. Dit is een nummer van de koningin van de soul. Dit is My Old

van de Soul. En dan heb ik het natuurlijk over Diana Ross en My Old Piano. Zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Gerde Roy weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met Anita Ward en Ring My Bell. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Wij gaan even weekend houden en zijn de maandag weer om 12 uur. Een fijn weekend. Heel graag tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: de film Michael nu in de bioscoop. Ja, mensen, ruim zien. Ook dit nummer zat erin. Human Nature. De muziek werd geschreven door de gasten van Toto. En die speelden het ook natuurlijk, ja. Een nieuwe aflevering van Weekend Radio op deze vrijdagmiddag staat weer voor de deur. Sterker nog, we zijn net begonnen met Max Werner. Hij was ooit drummer bij Kayak. Maakte een solo hit met deze Rain in May. Goedemiddag.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM.
2: What?
1: Met Ger de Rooij.

0: rijplaatje. Nog net even gedraaid zo op de valreep, want ja, mij is alweer bijna voorbij. Mij oh mij was dat van Peter Koelewijn. Onvervalste rock'n'roll. En je ziet hem nog staan met die leren cowboyhoed op in de jaren 70. Ja. Dat was toen. En we hadden ook nog Labelle uit de jaren 70. 1975. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ja. U hoort het. Mijn Frans is iets ook niet al te best. Op weg naar je weekend. Weekend Radio. Een uurtje lekkere muziek tussen 1 en 2 op vrijdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. En trouwens nog even mijn voorganger bedanken. Dat was ik net vergeten. Bart de Zwart voor de middagbreeze. Ja, ja, ja. We hebben weer geluisterd hoor, Bart. Wees maar niet bang. Leuke plaatjes weer. En de boterhammetjes waren weer lekker, hè?
1: Dit is Weekend Radio.
2: Zeker en vast. Dit is er weer eentje hoor. Uit dikke Gerrits platenkast.

Moment of Motown. Op vrijdagmiddag opgenomen in een badkamer. Klinkt heerlijk op de middengolf. Loving You, Sweeter Than Ever. The Four Tops. Heerlijk. En ook nog Tullio de Biscopo Italo uit 1984. Stop Bayon. Ja, ik kwam het singeltje tegen. Ik dacht, hey, die hebben we lang niet gehoord. Goed, zometeen ook nog een historische alarmschijf. Welke dat is? Blijf gewoon lekker luisteren. Eerst nog even Soft Cell.

0: luistert zo lekker weg, deze van Santana. De historische alarmschijf voor deze week. En dat was die op 20 mei 1978 een week lang nummer 1 in de tipparade. En een week later komt het plaatje nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Santana haalt net geen top 10 in Nederland dit keer. En nummer 11 is het voor I'll Be Waiting. En 7 weken slechts in de top 40 genoteerd. Het komt net als She's Not There van de LP Moonflower. Het topalbum van Santana. Dat hij uitbracht in 1977.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

Lekker hoor. Never let us slip away. Andrew Golds. De man is al een tijd niet meer. Jammer, maar hij maakte zulke goede platen. Echt een van mijn radiofavorieten. En ook nog Wham! Bam Bam, Thank You Ma'am met George Michael. En Andrew Ridgely natuurlijk. Everything She Wants. De andere kant destijds van Last Christmas. Het is mei en ik zit alweer over kerst te praten. Dat is mogelijk, hè? Weekend Radio op vrijdagmiddag. Op weg naar je weekend bij Radio Seabreeze. Met nu een luchtig liedje van Urbanus. Ik heb al zijn platen, ja. Maar

onze vrolijke Vlaming Urbanus Bananus. En Madabben met een bontjas hoorde je hier bij Seabreeze. En ook nog de Three Degrees. Giving up, giving in. Wat hebben we nog meer in petto op vrijdagmiddag hier bij Radio Seabreeze? Straks van 2 tot 4 de Friday Boost met Alex van Sloten. Van 4 tot 5 de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. De Beukerin, Jacob Beuker van 5 tot 6 vanavond. En van 6 tot 7 is er Wim de Groot met Rockwave. Dan is de vrijdagavond en je weekend dus echt begonnen. En om 7 uur natuurlijk Thank God It's Friday met Bieber Barkie en Lawrence Kwaadvlieg. Gevolgd door Feel the Rock, Easy Rock and Ballads non-stop tot 12 uur. Dus, je weet het, blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Seabreeze. We draaien nog zo'n plaatje van vinyl. Ja, ligt al een paar weken op de stapel. En zo gaat dat hier in de studio de Roy. Ja. Dan ligt er weer een stapel plaatjes en dan steeds niet draaien. Nou, nu dus wel. Talking Heads, Once in a Lifetime.

natuurlijk. Geschreven door Burt Bacharach en Hal Davidson. Trains and Boats and Planes, 1965. Lang geleden een hit voor Billy J. Kramer en de Dakotas. Hij deed ook wel eens een plaatje van de Beatles opnemen. Ja. Goed, nog eentje uit de 60's dan, tot besluit. Als laatste vandaag, de Hollies. I can

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Is de uitverkoop nu al begonnen?
9: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
11: De muziek.
10: stuitert uit je spiek.
11: Dit is Vrijdag Boost. We came, we saw.

Dit nummer van Full House en Standing on the Inside. Het stond in 1976 nog wel een keertje in onze tipparade met het nummer Baby Blue, maar daar bleef het ook wel bij. Goedemiddag en welkom in de Friday Boys met de beste muziekmix tussen 2 en 4 uur. En dit is muziek uit 1987.

Siski stonden ze in onze hitlijst van deze Australische band Crowded House. En in 1987 was de nummer 1 hit en ook gelijk hun grootste hit met Don't Dream It's Over. Uiteindelijk zouden ze tot 1992 volhouden, maar daarna was het wel gedaan met het succes. Dit is Radio Cyprus, de grootste AM-zender in Nederland met de beste en de meeste programma's 24 uur per dag die ook om terug te luisteren zijn. Ga naar onze site om programma's terug te luisteren.

in een circle met deze bescheiden hit uit 1979, Music Machine. En uiteindelijk lukte pas op 1992 op nummer 1 terecht te komen met het nummer Sweat. We gaan terug naar je disco-tijdperk met een band die uit dezelfde stal komt als de BB&Q Band & Change. En het werd ook wel Eurodisco genoemd.

Van het legendarische album Thriller uit 1982 was dit Beat It van Michael Jackson. Met natuurlijk de gitaarsolo van Eddie Van Halen, die op nummer 1 terecht kwam in 1983. En dit is ook een gitaarsolo, maar dan wel heel anders. Uit 1978, dat is Susie Quart.

album met een van de grootste hits in de hitlijst. En deze was in 1978, If You Can't Give Me Love. En die andere grote hit was samen met Chris Norman met Stumbling In uit hetzelfde jaar, 1978. Meeluisteren doe je via de AM of via de stream. En normaal kun je

0: Uit 1973, Get Down van de 79-jarige Gilbert O'Sullivan. Een van zijn grootste hits was in 1970 met Nothing Rhymes. En ondanks dat er na 1975 geen hits meer kwamen, maakt hij nog steeds muziek en hij treedt zelfs nog op. Blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sebris, want zo dadelijk hoor je nog Roger Glover en Guest. Maar nu eens terug in 1988 met
1: This is Radio Sebris, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

1988 hoor je Stay on These Roads van AHA. En dit was uit 1975 Love Is All van Roger Glover en Guest. En tot zover dit uur Friday News op Radio Sibris. Maar blijf luisteren, want na het nieuws van 3 uur zijn we terug met nog meer heerlijke muziek. En als laatste plaat in de duur heb ik het 12 inch van Ultrafox uit 1984 hoor. Dancing with Tears in My Eyes. Tot zo.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
14: De muziek stuitert uit je speaker.
15: Dit is je vrijdag boost.
16: We came, we saw, we kicked its ass.

Ja, in 1970 stond deze band voor het eerst in onze hitlijst en het werd gelijk een nummer 1 hit. De nummers die hierna kwamen waren niet zo succesvol en in 1973 kwamen er zelfs helemaal geen hits meer. Mongo Jerry met In the Summertime. En als het ergens zomer kan zijn, dan is het wel in Afrika.

0: een van de grootste hits die Total hadden in 1982. Maar Afrika kwam net niet op nummer 1 terecht.
1: Alex van Sloten.
0: En we gaan terug naar je discotijdperk met een zanger die waarschijnlijk beter bekend is van de housemuziek. Maar halverwege de jaren 80 bracht hij een aantal nummers uit op een Easy Street label. Echt wel nummer

van de Pointer Sisters uit 1981 kruipen we langzaam deze vrijdagmiddag richting het weekend. Nog heel even geduld en blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Cibrace. Want vandaag hoor je nog Michael Sambello. Maar nu is terug naar 2016 met JT.

Flashdance uit 1983. En zo dadelijk heb je nog een hit uit die film. Maar ik ga eerst even vertellen wat je nog meer kunt beluisteren vandaag op Radio Sebring. Na het nieuws van 4 uur hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur de Beuker in met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur met Rock Wave en Wim de Groot. En om 7 uur natuurlijk... Als laatste pleiding in de duur heb ik het 12-inch van Irene Cara met Splashdance uit 1983. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sebring. Geniet van een heel mooi weekend en blijf altijd luisteren.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: bala. Bala. Bala. Oh, wat doen we dit terugdenken aan de zomervakantie van 1989, vrienden. Wat een hit was dit toen, hè? Het was Pino D'Anzio en Maguala Idea.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: En zo ben je stond in de hitlijst, hè? Weet je dat? Zo van niets.
1: Goh, shit.
0: Wat stonden ze bovenin ook? Oh. En onverwachts gezellig. Pushy Real Good. Nou, dat weten we nog wel. Ja, uiteraard. Het was Salt and Pepper, vrienden. Uit de gouden jaren. De jaren die wij nog lang niet vergeten zijn. Muzikaal gezien gaat het nog steeds lekker. Hey,

Dan zegt de jeugd van tegenwoordig, wat is dat? Wat is dat? Wat komt er vandaan, joh? Nee, het was een succes serie op de tv. Ik kan me herinneren, elke zondagavond, ik meen om 6:30 vlak voor het Sport in Beeld begon, zag je de Patrick Family. Nou goed, dat was wat. Ze maakten muziek. Ze waren bijzonder muzikaal. Dus in elke aflevering ook muziek. Meestal zongen ze een paar nummers. Zoals ook zojuist gedraaid. Voor jou op de radio. I think I love you. Lekker toch? Wat nog meer lekker is, zometeen vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen zit eraan te komen. En dit succesvolle duo uit de jaren 80. The Modern Talking.

Thomas Anders aus Deutschland. And you're my heart and you're my soul. Ook bekend dat u al als de Modern Talking. Lieve mensen, waar ik op deze aardkloot zullen we lekker gaan vrijen. Wat zegt u? Hoogste tijd voor Rutja Kot.

0: de hele nacht. De hele nacht.
1: Nou, ze was het dus echt niet vies van, hè. Wordt je kop dan, vrienden. Al zijn er een fijne verwachte de keukenvereinen. En ook deze capaciteit dan weer terug. Lekker terug in de Middle of the Road Show op jouw radio natuurlijk. Met de Tiger Feet. Het was Mud uit Engeland. Kort geleden nog een expeditie gedaan. Door de donkere jungle van Afrika. Maar je komt de echte vreemdste types tegen, hoor. Kijk, heb je meer. Daar hangt de spiegel. Jee, was er wel bang voor dat.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Dacht je dat?
1: Ja, echt.

Alweer zo'n heerlijk lief liedje in de middel van de roos, joh. Echt heel lief. Oh. Ja, dat was toen het zo'n festival in 1976, wat was het? Met Save Your Kisses For Me. Het was de Brotherhood of Man. Dit is de Middle of the Road Show voor jou via de bekende lange palen en digitale kanalen. En Rolls Royce, ook zo'n lekker bandje. Dit is Best Love voor jou.

Bitte!

met Satisfaction Gang op titel Lick, Take Your Love Back. Gouden jaren, gouden tijden. En de platen die zitten nog steeds tussen je oren. In het, nou misschien wel, his stereo. In plaats van stereo. Het komt van alle kanten, nietwaar? Wat kan ik mono via de middengolf? Hey, wat leuk dat jij erbij bent vandaag.

was 1989 voor de speciale aanbieding van het Goede Doel. Henk en ik natuurlijk, maar ook met gast Nol Havens van VOF de Kunst. Lekker terug in het veilige verleden natuurlijk.

Er stonden weer heel wat artiesten onder contract vandaag in de Middle of the Road Show. Level 42 met de onverenigde Mocking basgitarist. Geweldig toch? Love Games. En tot zover voor vandaag de Middle of the Road Show. Ik hoop dat je het leuk vond. Zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon blijven luisteren naar mijn lieve collega's. En maak er sowieso nog een hele fijne voortzetting van. En uiteraard spreken we elkaar.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Buckerin has been taped before a live studio audience.

0: Christmas dat hier op de radio. Ave Maria.
1: Recht voor je raap. Oh, yes. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, baby, het is tijd om je laptop dicht te gooien. Richting de bar te lopen. Wat lekkers te bestellen. Ik zeg tijd voor de beukerin op deze vrijdagmiddag. Het is net 5 uur geweest.

0: deze nog herinneren uit de jaren 90. Bizarre Incorporated samen met Angie Brown. En I'm Gonna Get You hier op het radio Seabreeze. 1395 kHz, 1098 kHz van onze magistrale straalpaal in Grauw en in Laren. De voordrijden overigens hij heeft de van Roberto Cecchetti en de Scooters, gewoon lekker uit Nederland. En de Engelse Doris D, maar verblijvend in Nederland. En haar pins met Dan Son, daar hebben we toch heel wat jeugdige danseresjes toch een dansje op gedaan, nietwaar? Hé, hey, vrienden, het is tijd geworden om hem te draaien natuurlijk. Hè? Nu zit hij er wel goed in, hoor, in de beuker in. Het is de mix der mixen. Dit is de Splendid Blended voor deze week.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Beukerin Splendid Blended.

in de beuken in. Dat was Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. The rhythm is gonna get ya. Over het ritme gesproken. Doe dat dansje even. Weet je wel, dat folk dansje. Je zit eronder.

hier op Radio C-Release in de bunker in. Dit is de Splendid Blender waar je op staat te swingen. Het is vrijdagmiddag, vrienden. Middle of the show. Tijd voor Anesthesia. Die hele lekkere. Kun je die nog herinneren? I'm out of love.

Disco's en hoogtijdvrienden met Kelly Marie. And it feels like I'm in love. Hier op Radio Seabreeze, waar je aangesloten bent via onze magistrale straalpalen in Grauw en in Laren. 1395 kHz, 1098 kHz,

de Nightlife. Anita Ward was dat hier op de radio. Hebben we weer lekker lopen dansen dan. Zo daarachter op de tafel. Zo tussen de drankjes door, zeg maar. Heerlijk toch? Vrienden, het wordt er kalmpjes aan tijd om er een punt aan te draaien wat de beukerin betreft. Maar niet zonder gezegd te hebben dat je ons kunt vinden op het internet. www.radioseabreeze.nl www.radioseabreeze.nl. En heb je nou het programma voor vandaag gemist? Kijk even op de website. Dus op www.radioseabreeze.nl. Daar heb je de gemistpagina. Kun je klikken en dan kun je het programma nog eens even lekker terugluisteren. Nou, ik zeg

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In de Bild is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Wim de Groot neemt je mee naar de tijd van op zee.

0: Welkom vrienden bij de zoveelste van de zoveelste vakantie-rockwave, zullen we maar zeggen. Vanuit de mobiele studio die we openen met Fleetwood Mac en Black Magic Woman. En je weet het, in de vakantie-rockwave draaien ze altijd twee om twee om twee. De plaatjes natuurlijk.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Sergeant and Hold Your Head Up. En daarvoor de Pretenders and It's a Thin Line Between Love and Hate. En in deze vakantierockwave is een hele speciale vakantierockwave. Want er komen geen Nederlandstalige nummers in voor om 15:15 en 16:15. Er komt geen Loving Awareness Band om 30:30. Nee, we draaien uitsluitend muziek van Pinkpop bands die in de jaren 1970 tot en met 1994 op Pinkpop gedraaid hebben. Vandaar. Dus, zo ook de Fine Young Cannibals met Johnny Come Home.

Elquin en een wheelchair groupie. En je luistert nog steeds naar de vakantie Rockwave hier op 1395 AM. De Golden Brown, dat is de volgende van de Stranglers.

The Strobs, Part of the Union. En daarvoor natuurlijk de Stranglers, maar dat vertel ik je al met Golden Brown. Mocht je aan tafel zijn, eet smakelijk. Mocht je nog aan de borrel zijn, zou ik dat zeker blijven doen. Het is alweer bijna 6:30, dus tijd voor de mededelingen.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

met als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En achtereenvolgens luister je naar Cockney Rebel met Judy Teen. En daarvoor de Claw Boys Claw met Rosie. Jij luistert naar een hele speciale vakantie, Rockwave vrienden. Want we draaien alleen maar muziek van Pinkpop, van bands uit Pinkpop. Uit de jaren 1970, 1994. Zo ook de Fatal Flowers destijds met Younger Days.

0: Nog 14 minuten voor 7, vrienden. Status Quo draaien we voor je. Roll Over Lay Down hier in de Vakantie Rockwave.
1: Vet genieten toch?

Gardner met Cayuta Hill en daarvoor de Black Crowes met Hard to Handle. We gaan toe naar de laatste twee achter elkaar. Te beginnen met Pearl Jam uiteraard en Alive.

en tot zover de vakantie Rockwave op de vrijdag, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. Volgende week heb je nog veel meer vakantie Rockwaves. Bijvoorbeeld op de maandag, de dinsdag, de woensdag en weer de vrijdag. En zo gaat het maar door vanuit de mobiele studio. Ik zeg, blijf gewoon luisteren nu, hè, naar de grote 1395M Seabreeze. This is the station where history remains.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons staan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence and Paper.
14: My darling. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
15: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
16: Showtime. Welkom live bij Thank God It's Friday.
17: Thank God It's Friday!
16: Kijk, luister en reageer mee met Lawrence, Hubert en Diebe.
18: En dan nu,
16: live.

Vele mensen hebben gewaarschuwd dat met de verkiezing van Trump het einde van de wereld in zicht zou komen. R.E.M. zong daarover. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.

0: heren, mag ik u van harte welkom heten bij Thank God It's Friday. Vandaag is het 20 januari 2017 en de inauguratie van Donald Trump is zojuist gepasseerd. Is dat het juiste woord? Heeft in ieder geval plaatsgevonden in Washington D.C. It is the end of the world as we know it. Dames en heren, wij hebben overigens geen standpunt over Donald Trump. Ons standpunt is, laat hij zich maar bewijzen. Succes ermee. We gaan het wel zien. Maar Brexit, Trump, referenda. De hele wereld verandert. En het boegbeeld van die verandering is ontegenzeggelijk Donald Trump. Die vandaag op het zadel is gehezen, dames en heren. It's the end of the world as we know it van R.E.M. was overigens een lied wat hij gebruikt heeft tijdens zijn campagne. En hij kreeg meteen een proces aan zijn kont van R.E.M.
1: Dat is weer een tijd geleden.
0: Dus vandaar. Dames en heren, mag ik u hartelijk welkom heten vanuit The Barn. Dit is het programma dat je weekend aftrapt als geen ander. Het is Thank God It's Friday. Live uit onze Man Cave. Geen zin, onzin en vooral de gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Vanavond dus de beste muziek over presidenten. The United States of America. En wat wij ook gedaan hebben, aangezien geen hond wil optreden bij Donald Trump bij zijn inauguration.
1: Danny de Munt misschien.
0: Hij heeft een of ander 16-jarig zangeresje weten te cheffen uit So You Think I Can Sing of weet ik veel wat.
1: Hij
0: trok zich terug. Zelfs de coverband van de E Street Band.
1: Die wilde niet.
0: De B Street Band. Die heeft zich terug.
1: My god, hè.
0: Ja, dat is weer gebeuren. Dus, dames en heren, we zijn live op deze presidentiële radiostations. En even applaus, want wij zijn voor het eerst Lawrence te horen op Middengolf.
1: Ja.
0: AM.
1: Dat is ook nog een keertje.
0: We zijn live op Seabreeze AM. Op,
1: hoe gaaf is dat?
0: Ja, dat is ongelooflijk gaaf. Op 1395 AM. De zender is gelokaliseerd in Friesland. Net even onder Leeuwarden. En die zenden uit met 100 watt. 400 watt peak envelope power, als je het wil weten.
1: Dat wil nog wel.
0: Ja,
1: dat is half Nederland, toch?
0: Het is hier te ontvangen.
1: Dat moet je nou.
0: Het is echt waar. Het is hier te ontvangen. Dus ongelooflijk gaaf om ons radioprogramma live op AM te horen. Dank jullie wel daarvoor, Ton en Marcel. Maar verder ook op Atlantis Amsterdam, MGA FM, RadioFoxtrot.nl, PowerRadio.nl en RevolutionFM.nl. Radiostations waar we apetrots op zijn. En natuurlijk zijn de complete set van Nutcases weer aanwezig. Zometeen om 19:30 de Wieks van de Week met Hubert Smeets. Om 20:30. Het gedicht van de week met Lawrence Kraafzieg. Maar zoals altijd natuurlijk ook, en die weetjes en
1: pikante praatjes.
0: Nou, blij dat je er bent, Lau. Hoe is het met je?
1: Ja, lekker.
0: Ja.
1: Druk geweest?
0: Ja, ben je druk geweest?
1: In die koude? Ja, een beetje.
0: In de kou?
1: Een beetje druk geweest. Nieuwe kantoor ingeregeld, et cetera.
0: Ja, je bent een geweldige hut, hè?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, ja. In de gewelven zit je.
1: We zitten tegenwoordig in de gewelven in Muiden van het Muizenfort. En, oftewel gebouw C.
0: En gebouw C.
1: Het Muizenfort staat voor de grijze pakken van de soldaten die dan daar rondliepen. Dus daarom hebben ze dat Muizenfort genoemd.
0: Oh, ik dacht de grijze muizen. Vroeger had je...
1: Ja, de grijze muizen.
0: Vroeger had je de radiocontroledienst.
1: Oh ja, die zitten...
0: En die kwamen je oprollen als je een illegale zender had. En dat is mij al een aantal keren gebeurd, kan ik u vertellen. En dat noemen ze de grijze muizen.
1: Nou ja.
0: De grijze muizen, nou, dan weet je het. Dames en heren, thank God it's Friday. We moeten ons bij voorbaat excuseren voor een wat stevig begin van dit programma. Maar ja, we moeten toch een beetje in de leer blijven als het gaat om Trump en zijn verkiezing en het feit dat hij vandaag geïnaugureerd was. Hadden we eerst R.E.M. Krijgen we nu Alice Cooper uit 73.
2: Het weekend begint met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday.

0: Het is onvoorstelbaar, maar Alice Cooper treedt nog steeds op in de United States of America. Dit was een nummer van 1973, toen hij zich verkiesbaar heeft gesteld als president.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, hij heeft zich verkiesbaar gesteld als...
1: Dat was wel een maf case, maar...
0: Ja, die heeft president van de Verenigde Staten. Ik heb geen idee wat zijn verkiezingsprogramma was, maar dientengevolge heeft hij dit nummer gemaakt. Het was Elected. Dames en heren, thank God it's Friday. Tijd voor de dag.
1: De dag. Het is 20 januari, dat is de 20ste dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. We gaan over tot de gebeurtenissen. Media, 1982. Ozzy Osbourne, voormalig liedzanger van Black Sabbath, bijt de kop af van een levende vleermuis die naar hem wordt gegooid tijdens een optreden. Gadver. 1986, de laatste Bommelstrip verschijnt van Olivier B. Bommel.
0: Hey, zo heet jouw zoon.
1: Zo heet mijn zoon, die heet Bommel. Ja, ja, inderdaad. 2012, de FBI haalt de website megaupload.com uit de lucht. Hackers Anonymous reageert met een grote aanval op websites van Amerikaanse overheidsinstellingen en de muziekindustrie. Dan krijgen we politiek. 1941. Franklin Delano Roosevelt wordt voor de derde maal als president geïnaugureerd.
0: Dat komt toen nog.
1: Dat komt toen nog.
0: Ja, inderdaad. Nu zijn het maar twee periodes. Vond, twee keer vier.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik vond ook raar dat ik het las. Ja. Maar ik denk voor vierde keer. Dus ja, 12 jaar. Een unicum in de Amerikaanse geschiedenis. 1942, de nazi's beslissen op de Wannsee-conferentie over de entleuzing der Judenvragen. Oplossing van het Jodenvraagstuk. 1998...
0: Het was geen succes.
1: Dat was geen succes.
0: Als ik erop terugkijk, nee.
1: 1998, de Washington Post bericht over een verhouding van president Clinton met stagiaire Monica Lewinsky. And he did not have sexual intercourse with that woman.
0: Nou, dus overigens heeft de Washington Post tenminste één president ten val gebracht, hè? Nixon met Watergate. Dat kwam ook via...
1: Ja.
0: Ja.
1: Eigenlijk één.
0: Ja, Bernstein.
1: Maar dit was bijna zo.
0: Hij is bijna ten val gebracht, maar hij heeft het overleefd.
1: Ja.
0: Omdat hij geen seks heeft gehad met die vrouw.
1: Dat heeft hij eigenlijk ook niet.
0: Nee. Maar als je een sigaarnoot maakt...
1: Ach, carry on. Daarom. 2009... Barack Obama wordt als eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten geïnaugureerd. Dat is logisch dat het vandaag is, want vandaag is de inauguratie van onze grote vriend Trump. 2013, de Amerikaanse president Barack Obama. Wat zeg je eigenlijk? Obama.
0: Wij zeggen Obama, maar het is
1: ja,
0: Obama.
1: Ja, precies, dat heb ik al. Legt in de Blue Room van het Witte Huis de eed af voor zijn tweede ambtstermijn. Dan hebben we nog wetenschap en technologie. 1896, het eerste gebruik van de röntgenstraling in de geneeskunde, zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten.
0: Hmm.
1: Verdere popnieuws. Het album Me The Beatles van The Beatles wordt op 20 januari 1964 in Amerika door platenmaatschappij Capitol uitgebracht. Me The Beatles is speciaal voor Amerika, is samengesteld uit nummers van de... Van de albums Please Please Me en With The Beatles, die in Europa in 1963 zijn uitgebracht. Als mede de single I Want To Hold Your Hand, Me The Beatles komt op 1 februari op de 92e plaats de Billboard Hot 100 binnen. En twee weken later op 15 februari 1964 staat het albumnummer op 1.
0: Dames en heren, Please Please Me nu. Thank God it's from The Beatles.

0: in Thank God It's Friday. Live op je vrijdagavond vanuit de Barn in Baarn. Ons enige doel is ervoor te zorgen dat je weekend op een ongelooflijke leuke manier start. Dus, ik weet niet hoe het met jullie verkoudheid is. Hoe is het met die van jou?
1: Oh, die gaat goed. Ja. Ik was alleen vorige week een beetje aan de pruimenscheid, zeg maar. En voor de rest heb ik eigenlijk weinig... Nee, ik voelde me een beetje wel dat het aankwam. En dat het, maar het zette niet door.
0: Nou, ik ben dinsdag even naar de medicijnman geweest, hoor.
1: Ja?
0: Ik wist het. Was
1: dit klinkt ook beter, moet ik zeggen.
0: Het was de derde verkoudheid in anderhalve maand tijd. Dat ging hier het hele gezin door. En ik was iedere keer de Sjaak. En dan zag ik dat iemand anders het kreeg. En dan wist ik, nou, dan ga ik volgende week. Hup, daar ging ik weer. Dus ik kreeg uiteindelijk een vorstelijke bronchitis. Dus ik heb een heerlijk antibiotica-kuurtje.
1: Oh.
0: Ja, ik mag alleen niet in de zon. Maar dat scheelt wel in het weekend. Of in de winter.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: Sta je in de apotheek, kom je die antibiotica halen. Zegt dat mens, weet u hoe je dit in moet nemen? Ik zeg, ja mevrouw.
1: Rectaal.
0: Dit is al mijn 100.000ste antibiotica.
1: Dat moet je niet doen natuurlijk. Hè,
0: nee, zegt ze, u mag er niet mee in de zon gaan zitten. Ik zeg, pop, gaan we samen naar het terras?
1: Ja, het staat ook helemaal nergens. Ja. En dat duurt ik altijd zo lang.
0: Ja,
1: uren.
0: Ja, precies. Dames en heren, Donald Trump bouwt een muur met Mexico.

0: Jordan naar Be Cool en D-Cup 2010. Dames en heren, thank God, it's Friday. Overigens, wist je dat volgens mij een zesde van de mensen die in Amerika wonen Spaanstalig is?
1: Een zesde.
0: Ongeveer een zesde.
1: Dat is best veel.
0: We speak no Americano. Dames en heren, ik had al gezegd...
1: Nou, liggen ook een aantal aan de Spaanstalige landen.
0: Ja, natuurlijk. Ik had het al gezegd, president-elect is vandaag in het zadel gehesen. Oh. Hij is geïnaugureerd, Donald J. Trump, als president. En we hebben deze uitzending gelardeerd met protestsongs. Echt de meest mooie protestsongs die er zijn. Dat past natuurlijk. Ik vermoed dat er ook nu wel een meer nodige protestsongs gaan komen. Richting Donald J. Trump gaan we zien. Maar wij hebben de protestsongs gekozen uit het verleden. Zoals deze van Buffalo Springfield. Thank God it's Friday.

0: It's Friday met Lawrence en Wiebe. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 om je weekend aan te keilen, dames en heren. En voor de nieuwe luisteraars van Seabreeze FM, jullie zullen wel geschokt achter het middengolf. Achter het middengolf ontvanger zitten, wat is dit nu weer? Dames en heren, het is een redelijk onschuldig programma en u mag lachen. Onder andere over de animeetjes en
1: pikante praatjes. Waar wij altijd beginnen.
0: Ja, precies. Ja. Maar in het eerste uur zijn we netjes aan te luisteren, de kinderen nog mee.
1: Ja, het eerste uur beginnen we. We trappen altijd af met Sylvana Simons.
0: Vaste rubriek.
1: Vaste rubriek in ons.
0: Nou, 15 maart is dat over, dat is wel jammer, hè?
1: Ja, dan kunnen we niet meer. Nee. Maar dan gaan we leuke weetjes aanhoren die zij allemaal geroepen heeft in de Kamer. Of zo.
0: Nee, dan gaan we of Emiel Roemer of Jesse Klaver doen.
1: Oh, Jesse vind ik ook wel leuk.
0: Ja. Maar anyway, ga door.
1: Vind ik ook een Engert. Maar dat maakt niet uit. Deze week heeft zij haar kandidatenlijst gepresenteerd natuurlijk. En er zijn een aantal mensen bij die ik natuurlijk helemaal niet ken. Maar goed, een aantal daarvan kan ik noemen. Na lijsttrekker Simons heb je Fatima Veit. Dat is raadslid van de Haagse Stadspartij. Dan heb je op 2 Brigitte Sins. Of op 3, dat kan ook. En oud-SP'er Anja Meulenbelt is lijstduur. Maar dat
0: is lijstduur, ja.
1: Ja, dat is wat anders. En dan hebben we nog...
0: Die is ja? Zo links dat ze bijna weer rechts is, hè?
1: Ja, inderdaad. Bij 360 eigenlijk. Ja, zo. Ze draait zo een rondje. Je moet, volgens mij moet jij ook een lustpakketje meenemen als je daar omheen wil lopen, of niet? Of is jij niet zo?
0: Dat weet ik niet, maar ze is wel uit principe met een Palestijn getrouwd.
1: Oh, oké. Okay. Nou goed, daarom is het ook artikel 1. Hè? Dan hebben we nog... Wat hebben we nog meer? Ja, nog andere bekende namen zijn schrijfster Simone Saarloos.
0: Oh ja.
1: Die staat op 8. Ja. En cultureel antropoloog Gloria Wekker.
0: Ja, dat is ook een topper.
1: Helemaal fijn. Leuke namen. Ja hoor, er wordt nog lach komend jaar.
0: Nou, dat is genieten. Ik ben benieuwd wat het gaat worden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
1: Het lijkt mij wel heel spannend. Er zijn ondertussen al 460 partijen aan het komen. Maar goed.
0: Ach ja, democratie.
1: Democratie.
0: Precies.
1: Dan beginnen we met de nieuwtjes dat we een mot hebben. Die kunnen we welkom heten. En die is Trump genoemd.
0: Er zaten 2 motten.
1: Bij Trump is
0: een jas. In mijn oude haar.
1: Nee, maar waarom heet die mot nou Trump? Ja. Want een van de voordelen van beroemd zijn is dat je net nieuw ontdekte diersoorten die zijn gekomen.

0: geschiedenisles van Billy Joel uit 1989. We Didn't Start the Fire. Het ging over de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarin natuurlijk van alles mis is. Maar ja, in dat land is dat overigens niet zo. Prachtig weergegeven in dit nummer. Dames en heren, thank God it's Friday. En voor de luisteraars, de nieuwe luisteraars in Friesland via Seabreeze AM. Moeten we even aankondigen dat wij altijd... Dit is wel een enorme afstand dat we gaan schakelen van Friesland via AM.
1: Ja,
0: helemaal naar Maastricht, naar het zuiden, naar Maastricht, naar Hubert Smeets. Dames en heren, Hubert Smeets is de beste moppetapper in Nederland en ver daarbuiten. En in Thank God It's Friday vertelt u zich... Ik moet u wel verzoeken in Friesland, Groningen en omstreken te gaan staan. Want we gaan het Limburgse volkslied spelen.

0: Het is een van de hoogtepunten van deze uitzending. Misschien wel het hoogtepunt. Hubert, hoe is het met je man?
1: Nou, met mij is het schitterend als ik jou die toespraak naar mij toe al hoor. Nou, geweldig. En dan wil ik natuurlijk de mensen uit Groningen en Friesland een hele goede avond wensen.
0: Ja, zit er ook niet meer.
1: Bedankt dat jullie allemaal zijn gaan

0: staan voor Limburgs volkslied. Ja, nou, schitterend.
1: Ja. En mij, Hubert. Hallo, Hubert.
0: Hallo. Oh, sorry, Lawrence. Hallo.
2: Ja, nee,
0: hallo.
2: Lawrence is een beetje miskend de laatste tijd, maar...
0: Ja. Nee hoor, Lawrence blijft en is mijn beste vriend.
1: Oké, kerel. Dankjewel, man.
2: Wat zijn jullie streng slijmballen, zeg.
1: Wij houden van elkaar, Wiebe.
0: Ja, ja. Oh, ja. We zijn dezelfde dag geboren. We zijn dezelfde dag jaar.
1: 11 juli zijn
2: ja,
1: geboren.
2: Dat is wel... Ja, dat geeft wel te denken.
1: Er zit ondertussen wel 50 jaar intussen, maar dat geeft niet wel dezelfde dag geboren.
2: Ja, precies. Maar allebei uit Limburg. En ik word...
1: Ook dat. Ook
2: ja,
1: dat.
2: Ik word omringd door...
0: Zimbabwe.
1: Limbabwianen.
2: Ja. Ja. Hey, Hubert, zonder gekheid. Jij bent ongelooflijk sportief, dat weten we. Nee, ja, dat is zo. Nee, ja, nee. Is heel erg sportief. Ja,
1: ongelooflijk, ja.
2: Ja, die loopt iedere dag 20 keer naar de ijskast.
1: En Helene, zijn vrouw die komt de broek achteraan ook. Ja, ja.
2: Maar...
0: Dat zijn jullie toch een paar deugnieten.
1: Ja,
2: we zijn echt deugnieten. Ja, echt rabouten. Hey, maar jij moest een toespraak houden van de week, heb ik begrepen.
0: Ja, dat zal ik jullie eigenlijk... In ons bedrijf werken zo'n 150 man. En dan hebben we ieder jaar zo'n spreekbeurt. En dan moeten twee mensen die moeten dan een toespraak houden. Nou, en mijn toespraak was dus verleden week was over zeilboten.
2: Oh.
0: En ik zal je vertellen, ja. Ik heb me daar werkelijk een maand lang, dames en heren, heb ik me daarop voorbereid. Om een goede beurt te maken bij zeilboten. Ik zal je een voorbeeld noemen. De beste stuurlijst staan aan wal. Een oogje in het zeil houden.
2: Ja.
0: Met de kloten voor het blok zitten.
2: Ja,
0: de wind in de zeilen hebben. Ja. En de wind van gisteren kun je vandaag niet opzeilen.
2: Voor de wind gaan.
0: Er is geen land met hem te bezeilen. Ja. Al deze termen had ik me uit mijn hoofd geleerd. Zoals bakboord, stuurboord, afmeren, buiswater, kiel, halve wind, gieren. En ik heb dat met iedereen geoefend. Ja. En ik stond daar voor die 150 man... Irene was er niet bij, want dat is alleen maar voor het personeel.
2: Oh.
0: En ik denk, shit, waar is mijn briefje? Ik was mijn briefje kwijt. Ik denk, oh, dat gaat helemaal mis. En het was of ik het geschenk uit de hemel kreeg. Ik kreeg volgens mij een sms'je binnen van onze lieve heer. En... Ik denk, ik ga het over de seks hebben.
1: Ja, dat zit altijd goed, Hubert.
2: Dat
1: zit je altijd goed.
2: Ja.
0: Nou, ik zal je vertellen. Na een uur over de seks daar gesproken te hebben... staan de ovaties. Er kwamen zelfs handtekeningen vragen.
2: Dat was niet het enige wat stond waarschijnlijk.
0: Ja, dus ik kwam thuis. Irene zegt, en hoe was je toespraak over zeilboten? Ik zeg, nou, het was een staande ovatie, Irene. Ik hield wijselijk mijn mond dat ik mijn thema veranderd had. Eergisteren komt Irene hier naar binnen met een kop als een trompetter.
1: Ja.
0: Die zegt tegen mij, ik ben toen net je collega tegengekomen. En die man, ik zeg, wat zei die man? Dat jij zo'n geweldige speech had gehouden. Ik zeg, wat heb jij toen gezegd? Nou, zeg, ik snap er geen reet van. En je heeft het één keer gedaan, dus is het er vanaf geflikkerd.
1: Ja.
2: Maar Hubert, we zeiden al, je bent ongelooflijk sportief. Dat is ook aan je lichaam aan te zien. Want je bent,
0: ja.
2: Ja, je bent, ja, goed, je bent 65 volgens mij, maar wel een jonge god.
0: Ja.
2: Maar volgens mij heb jij verleden week nog de halve Amstel Gold Race gereden in het Limburgse land.
0: Ja, dat klopt. Ik heb de halve Amstel Gold Race gereden. En dat was toen die sneeuwstorm is opgekomen.
2: Oh ja, natuurlijk, ja. Ja, ja.
0: Toen, ja.
1: Ja, daarom is het een halve.
0: Beste luisteraars, ik fiets daar tegen... Ik kom de Keutenberg op. En daar overvalt mij een sneeuwstorm. Het was niet te geloven. De wind van voor, tussen de sneeuw zat hagel. Ik denk, dat gaat helemaal verkeerd. En boven op de Keutenberg aan de linkerkant, daar is een klooster van de zusters Paritanesse.
1: Ah.
0: Paratinesse heet het.
1: Paratinesse?
0: Ja, die verzamelen postzegels.
1: Ah.
0: En,
2: Zuster Potenza, daar komt
1: Zuster Potenza. Die woont daar ook, hè? Zuster Potenza.
0: Nou, beste luisteraars, ik denk, ik ga je aanbellen om te schuilen. Nou, jullie weten dat nooit weer dat bleef aan. Ik zeg, zuster, eerwaarde de moeder, ik geloof dat ik hier moet blijven overnachten. Ja, maar zegt ze, dit is hier een nonnenklooster, potverdorie. Dat gaat niet. Ik zeg, ja, maar zuster, je kunt me toch niet de dood insturen. Nou, zeg, kamer 9b, daar slaapt zuster Potenza. En dat heeft twee kribben. Dan ga jij links liggen en zij rechts. Maar denk aan de keus, zei hij. Ik zeg, zuster, voor mij geen kik. Ja. Dames en heren, ik loop die kamer op. Daar staat zuster Potenza in een helemaal in het wit gekleed. Staat zij daar en ik kom daar naar binnen in mijn renderspakje. Ik begin en ik draai me om. Jullie geloven het niet. Ze doet het raam open. Ze trekt haar kazuifel uit. Ja?
1: Oh, Jezus, man.
0: Ze pakt twee handen vol met sneeuw. Ze wrijft dat over alle edele delen. Ik zeg, wat doet u dan nou? Nou, zegt ze, dat is voor de keusheid te bewaren. In een klooster moet je keus zijn. Dus daarom wrijf ik dat allemaal in. Dan blijf ik keus. Ik ga mijn rechter broekzak in. En ik kom daar naar boven met de rozenkrans. En ik duw die rozenkrans voor in mijn broek zo naar onderen. Naar mijn jonge heer toe. Toen zegt ze, eerwaarde fietser, wat doet u dan nou? Ik zeg, even de sneeuwkettingen aanleggen.
2: Maar goed, jij fietst dus in de hagel, in de sneeuw met zuster Potenza. Ik hou van zuster Potenza, dat weet je. Maar jij hebt volgens mij ook in plus 50 in de Sahara gefietst, hè?
0: Ja, dat is 3 jaar geleden is dat geweest. Zijn we met een hele grote club zijn we naar de Sahara gereden. Want er is een internationale wedstrijd voor 50-plussers. Ja, bloedheet, wat gebeurt er? We zijn 10 kilometer onderweg, krijg ik pottenband. Ik zie nergens meer een volgwagen. Dus dat duurt ongeveer 20 minuten voordat ik mijn eigen band geplakt heb. Ik begin te fietsen, Helemaal verdwaald. Helemaal verdwaald.
1: In die zandbergen daar zo.
0: Ja, in die zandbergen. Mm-hmm. En ik denk, nou ja, ik fiets door. Ik sla een weggetje in. Ik zit in één keer helemaal midden in die Sahara. En fietsen. En dan zie ik in de verte zie ik een kraampje. Ik denk, ha, daar moet ik zijn. Ik stop daar. Ik zeg, meneer, water. Ik zeg, we kopen alleen maar stropdassen. Yo, heb ik weer. En ik denk, ik doorfietsen. Kom ik weer een kraampje tegen na 3 uur. Ik zeg, water. Meneer, ik geef je 1 miljoen voor een fles water. Nou, zegt hij, het spijt me, ik heb alleen maar stropdassen. Jongen. Het was al donker, dames en heren. Het was al donker. Ik ben in de Sahara blijven slapen. En 's morgens vroeg stap ik op. En het is een half uur fietsen. Sta ik voor een prachtige oase. Een schitterende oase. Ik denk, eindelijk water. Ik fiets daar naartoe. Ik wil naar binnen fietsen. Staat die portier, dan zegt hij, hey, zonder stropdas kom je hier niet binnen.
1: Heel goed.
2: Mag ik je danken, jongen. Je was weer fenomenaal.
0: Luister. Heel eventjes. En dat wil ik namens Irene doen.
2: Want Irene, haar roots
0: liggen in Friesland. En dan staat hier springen van blijdschap tot de Friese meeluisteren. Nou, alle Friese,
1: dat is leuk.
0: De van Irene.
2: Kunnen we een Fries woordje spreken dan?
0: Ja, ze kan geen Fries meer, Irene. Nee, kan ze niet. Nee, nou, dat kan ze niet meer. Is ze verleerd.
2: Oké.
1: Ook geen smerig geworden. Nee, is 2e uur pas. Jammer.
0: Ja. Nou, ik wens jullie allemaal een prachtige voortzetting.
2: Dankjewel.
0: Van dit prachtige programma. Een super weekend.
2: Insgelijks. Met
0: een week.
2: Geniet ervan.
0: Doen we.
2: Tot volgende week.
1: We faxen, hè.
0: Hoi.

0: Barry McGuire en The Eve of Destruction hoorde je na Hubert Smeets live uit Maastricht met de Wiet van de Week. Het waren drie wereldwietsen, moet ik u eerlijk zeggen, dames en heren. We hebben nog steeds een klein beetje kramp in de buik. En daarna Young Americans van David Bowie in Thank God It's Friday. Al waar het allemaal tijd is geworden voor verheffing, dames en heren, want dit programma probeert u een beter mens te maken. Onder andere door NW'tjes en
1: pikante praatjes. En ja, ik weet niet of jullie Bert de Schildpad kennen. Maar Bert heeft het moeilijk. Bert heeft het echt moeilijk.
0: Heeft het moeilijk.
1: Ja, Bert heeft het moeilijk. Bert zit in de rolstoel.
0: Bert zit in de rolstoel.
1: Bert zit in de rolstoel. En dat is niet de heer Bert, maar Bert de Schildpad.
0: Ja. Het gaat een beetje ruk met Bert, hè?
1: Ja, gaat niet goed met hem. Nee. Want hij heeft een vreselijk heftig seksleven gehad in een Brits park.
0: In een Brits park?
1: Ja. Ja, want hij zat in een kweekprogramma, hè?
0: Oh!
1: Ja.
0: Kijk, het was een stunt.
1: Dan moet je aan de bak. Ja, hij was wel een stunt. Maar dan moet je aan de bak, hè?
0: Dan moet je aan de bak.
1: Hij is zo aan de bak geweest dat hij zelfs last kreeg van artritis. In zijn achterpoten. Want hij moest steeds zijn achterpoten.
0: Nee, maar ik heb ook last van mijn knie.
1: Zie je?
0: Kijk. Nou, ja.
1: Ja, nou. Wie Bert?
0: Ja! Maar ik heb nooit in een dierentuin gezeten.
1: Dan zou je wel willen, hè?
0: Maar wel in een fokprogramma.
1: Hartstikke goed. Ja. Nee, maar hij heeft in 2011 ook een 5 vrouwtjes bezwangerd. En daarna werd het ieder jaar steeds meer. En daarna kreeg hij last van ontstoken achterpoten.
0: Dus... Ah, ik heb nu al medelijden met Wie Bert.
1: Wie Bert is het?
0: Bert is schildpad.
1: Ah, een schildpad. Maar door de wieltjes kan een schildpad weer vrolijk rondrijden.
0: Wieltjes?
1: Ja. Op een rolstoel.
0: Kan ik dan ook wieltjes krijgen?
1: Je kan het zien, hoor. Je kan in het AD, kan iedereen kijken in het AD. Tik in schildpad Bert en dan zie je zijn...
0: Zijn wieltjes.
1: Zijn wieltjes, een nieuwe rolstoel.
0: Pik in, het is winter.
1: Ja. Ja, dat kan toch?
0: Ja. Oké, dit is uitermate verheffend.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Verder nog iets? Of,
1: Ja, ik heb nog een vrij lange. Want iedereen weet dat... Kijk, er is een stiekem opname geweest in attractiepark Walibi. Weet je nog? Een paar weken geleden. Door
0: ja,
1: in Holland.
0: Ja, dat
1: die heeft
0: ja,
1: daar stiekem een kleine porno opgenomen. En daar is nu aangifte gedaan naar die pornofilm. Hebben ze geprobeerd, want zij is namelijk bezig geweest. Na de opname van Walibi is Kim Holland gewoon verder gegaan om te kijken van waar ze nou de volgende scène zou opnemen. En het was in een kerk in Tilburg. Nog wel de Sint-Jozefkerk in Tilburg. En die gaat aangifte doen om dat er gezonder dat ze het wisten. Het bisdom wist het natuurlijk helemaal niet. En laat Hubert het helemaal allemaal niet weten. Want
0: die
1: wordt helemaal gillend.
0: Die wordt helemaal gek, hè?
1: Ja. En de katholieke geloofsgemeenschap is zwaar beledigd. Want ze gaan aangifte doen.
0: Ik vond het ook een beetje over de rand, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja?
0: Vind ik wel. Ja. Je gaat een kerk ga je niet onteren door een porno te nemen.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ja. Maar goed, daardoor kreeg zij paardenstront voor die Kim Holland. Na de porno in dat biechthokje, weet je wel. Ja. Danny de Munch. Hi.
0: Nou, verder nog iets?
1: Ja, een geheimzinnige club die zich Pacte de Cygnes noemt. Dat is het verbond van de zwanen.
0: Ja.
1: Die zegt zaterdagnacht paardenstront hebben bezorgd bij Kim Holland vanwege de pornofilm in deze Tilburgse kerk. Nou ja, later meer nieuws, want aangifte gaat niet lukken.

dit nummer ook wel als protestsong zien. Born in the USA. Het was een van de nummers die de doorbraak, echte doorbraak, als hitartiest betekende van Bruce Springsteen in 1985 in Nederland van het gelijknamige album. Atlantis Amsterdam, dames en heren. MGA FM, RadioVoxel.nl, PowerRadio.nl en RevolutionFM.nl. Dat zijn fantastische internetradiostations waar dit radioprogramma op te ontvangen is. Maar vanaf vandaag ook in de vrije ether. En daar zijn we ongehoord trots op. Op Seabreeze AM 1395 AM uit Friesland. We gaan op naar 8 uur. En dat doen we met Carly Simon en You're So Vain uit 1973. Geweldig.

0: op in het gehoor.
1: Maastricht.
0: Maastricht. James Brown, dames en heren. En Living in America in Thank God It's Friday. Wat is dit nou weer?
1: Dat weet bijna niemand.
0: Ja, dat is zo'n gedoe. Zo.
1: Streng zijn op jezelf.
0: Pas, ja precies.
1: Hier, bakka.
0: We accept no.

0: Kids Friday. Op vrijdag de 20e januari 2017. Een paar uur geleden is Donald J. Trump ingezworen als, zeg ik uit mijn hoofd, de 46e president van de Verenigde Staten.
1: Ja.
0: We begonnen het vorige uur met It is the end of the world as we know it. Inderdaad. Brexit, Trump, referenda, de wereld verandert. En het boegbeeld van die verandering, onbedoeld waarschijnlijk, is Donald Trump. Maar laat hij zich maar bewijzen. Wij hebben er geen mening over. We gaan het wel zien. En dat die wereld verandert, hey, prima. Maar zoals R.E.M. ook zong, I feel fine. En dat doen we. Thank God It's Friday is het programma om je weekend af te trappen met een gulle lach. Live uit onze man cave, The Barn in Barn. Vanavond dus de beste muziek over presidenten, de United States of America. En we hebben het gelardeerd met geweldige protestsongs. Simpelweg omdat er geen hond wilde optreden bij de inauguratie.
1: De inauguratie en dat kan natuurlijk.
0: Ja, live op deze presidentiële radiostation te ontvangen, dames en heren. Atlantis Amsterdam, MGA FM, RadioFoxel.nl, PowerRadio.nl, Revolution.nl. En voor het eerst, en daar zijn we...
1: Onze grote vrienden.
0: Apetrots. Seabreeze AM, live op 1395 AM Middengolf uit Friesland. 400 watt peak envelope power, dames en heren. Zo, nou, Hubert Smeets had het vorige uur gehad. Zometeen de Wiets van de Week rond... Nee, pardon, het gedicht van de week rond 8:30 met Lawrence. En zoals altijd natuurlijk, anyweetjes en...
1: Pikante praatjes.
0: Nou jongen, fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja, zin in 2 uur?
1: Heel veel zin.
0: Mooi, gaan we
1: eerst een bakje koffie maken.
0: Ja,
1: een
0: bakje koffie erbij, gezellig.
1: En shit. Een hoop shit erbij, weet je.
0: Een kleine Wiets.
1: Ja, kleine Wiets. Wat?

0: hier bent, waar je ook bent in Nederland. Fijn dat je hier bent en ga van je weekend genieten. Dames en heren, het is 20 januari, de dag dat Donald J. Trump... wat zeg ik nu allemaal weer?
1: Yo.
0: Donald J. Trump is geïnaugureerd. Kom niet meer aan mijn woorden. Het is tijd voor de dag.
2: De dag. En daar beginnen we mee, die vandaag geboren zijn. Is Vladimir Bechterev, Russisch neuroloog. Russisch neuroloog is al vrij vroeg overleden ook. Hij is geboren in 1857.
0: Ja, als hij Bechterev had geheten, dan was het wel gynaecoloog geweest.
2: Ja, maar goed. Maar zijn ontdekking was wel erg belangrijk. Hij had een reumatologische aandoeningen. Ontstekingen aan de gewrichten tussen het heiligbeen en de bekken. Oh. 1930, Buzz Aldrin, Amerikaans ruimtevader. En hij schijnt nog steeds
0: die is nog steeds.
2: Die is nog steeds niet gestorven gebroken. 1956, Henk Poort, Nederlands operazanger en musicalster. 1962, vandaag jarig, ons aller Olaf Mol, Nederlands autosportcommentator. Van mij kan een held.
0: Yo, hey, yo, ho, yo.
2: Fucking hey. Daarvan aan de andere kant is het 1967 geboren Agnes Kant. 1969,
0: Darren...
2: Ik heb ook niet van mijn mond helemaal over. 1969, Darren Brathwaite. Was een Brits atleet. Waarom die erbij staat, weet ook bijna niemand. Maar had 1976... Die staat er dus tussendoor geflipt. 1976, Greta Smit.
0: Oh ja, nou, die heeft zulke mooie slaapkamerogen.
2: Ja,
0: hebben we dat gezien?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, oh.
2: Ja, die zal nu wel zes keer mama zijn, maar...
0: Prachtige slaapkamerogen, ja.
2: Ja, 1976.
0: Kijk uit, we zijn nu in die omgeving te ontvangen, hè.
2: Oh.
0: Want ze woont in...
2: Friesland, hè? Nee, die komt uit
0: Drenthe. Nee, die woont in Drenthe. Ja, maar dat zijn we wel goed ontvangen, hoor.
2: Die komt uit Drenthe, inderdaad. Die komt uit Drenthe. In mijn sigaretje roken en dan gok naar beneden. Daar komt hij, 1976. Jeroen Spitzenberger is jarig vandaag. Nederlands acteur. Hij is erg jong, ja, ik ken hem niet. Overleden, 1949. Gaan we naar de overledene, jongens. Gaan we naar de overledene. Dat ging een beetje te snel. Jozef Kuipers. Dat is een belangrijke Nederlandse architect.
0: Dat is een topper.
2: Ook van het Rijksmuseum en dergelijke. 1983 is overleden vandaag de dag. Carincha, dat is een beroemde voetballer. Die is 49 jaar leeftijd overleden. En hij kwam uit Brazilië. En van 1984.
1: Yo.
2: Johnny Weissmuller. Amerikaans zwemmer.
0: Tarzan, ja.
2: En filmacteur Tarzan, inderdaad. 1993 alweer overleden. Audrey Hepburn, onze Nederlands-Britse actrice. Die is maar 63 jaar geworden. We zouden het bijna vergeten. Wat ik ook gek vond, ik herinner het me nu weer, maar dat in 2007 Yvonne Habets overleden is op 58-jarige leeftijd. Nederlands journaliste en tv-presentatrice en uitermate links. 2009, Gerrit van der Valk. 80 jaar Nederlands ondernemer. Dan hebben we 2010. Ja, ik weet niet of jij hem kent, Wiep, maar ik ken hem niet. Arjen Golleman.
0: Ja, die ken ik. Ja, van Kink FM.
2: Oh, die is al verleden.
0: Ja. Dus een hele sympathieke jongen.
2: Zie, die moet wel als eerste gaan.
0: Ja, en die, die is overleden door een lullig ongeval in zijn huis. Ja, serieus. Op zeer jonge leeftijd. Maar het was het boegbeeld van Kink FM. Het was een hele sympathieke
2: jongen. Zeven jaar geleden ondertussen. Ja, hij was inderdaad Nederlands radio-dj. Ja. 2012, Etta James. Beroemde Amerikaanse zangeres. Ook maar 73 jaar geworden. En 2016 overleden Sito Hoving, Nederlands cabaretier. Je kan nog van houden of niet. Dan gaan we naar de muziekjaar op 20 januari deze dag. 1933, Ron Towson van de Fifth Dimension. En er was een zanger, die is helaas ook al niet meer onder ons. Is 2001 overleden van het nummer Aquarius. 1942, Billy Powell van de OJ's. Ook overleden. In 1982, 1943, Rick Evans. Dan hebben we 1946, Jimmy Chambers van de London Beat. Dan hebben we 1952, Paul Stanley van Stanley Harvey Eisen.
0: Dat is echt een naam.
2: En hij speelde uiteraard in Kiss. Ja. Uiteraard. Hij was made for loving you, baby. Mm-hmm. 1941, Gary Barlow, Take That zanger en componist, is ook vandaag heel erg jarig. Ja. 1974, Pascal Jacobsen van Bluff, ja, uiteraard. Gefeliciteerd Pascal. En 1945, Eric Stewart van 10cc.
0: Wel een uur na dat nummer uit, dames en heren, wat 10cc betekent.

0: En in Europa krijgen we de Verenigde Staten van Amerika nog wel eens anders gepresenteerd dan het feitelijk is. Het is een land van grote vrijheid. Je kunt vrij reizen, je kunt alles doen en laten wat je wil, als je maar binnen de wet blijft uiteraard. En ik heb daar een aantal keren rondgereden, dwars door de Verenigde Staten, tienduizenden kilometers afgereisd. En op een gegeven moment rij ik op in Austin, echt op een vijfbaansweg. En een enorme slee, want ja, dat, die kleine auto ga je dan natuurlijk niet doen.
1: Dat is niet raar, nee.
0: En kon dit nummer.
1: Oh ja.
0: Zo, ja, man. Ja, oh, ik ging helemaal uit mijn potje. Die auto ging echt bouncend over de Parkway van Austin. We're an American band van Grand Funk Railroad. Thank God it's Friday, dames en heren. Lawrence en Wiebe bij je om je weekend flink af te trappen. Nog maar 9 minuten scheiden jou en mij voor het gedicht van Lawrence. En jullie weten, dat is het hoogtepunt van de uitzending. Ik heb al gezegd, het programma staat natuurlijk in het teken van Trump. En it's the end of the world as we know it. En we hebben een aantal protestsongs verzameld. En deze kon natuurlijk niet achterblijven. 1966, Boudewijn de Groot.

0: En zo bezien is het tijdsloos, dames en heren. 1966, Boudewijn de Groot en meneer de president. Slaap zacht, Donald. Slaap zacht.
1: Nou, dat slaapt u zeker, denk ik.
0: Dat weet ik niet. Maar Melania gaat niet mee, hè? Die blijft in het Trump Tower.
1: Nee, maar heeft hij ook niet nodig.
0: Nee, weet
1: ik. Er schijnen allerlei zaken te gebeuren in Rusland... waar hij wel eens in een hotelkamer komt... waar dat daglicht niet kan zien.
0: Ja, maar daar geloof ik dus echt geen kont van.
1: Nou, ik wel.
0: Nee, natuurlijk niet. Luister, als jij presidentsaspiraties hebt... en je zit als Amerikaan in een hotel...
1: Ja.
0: In Rusland, in Moskou,
1: ja.
0: In de presidential suite.
1: Toen had hij nog geen aspiraties.
0: Nee, toen had hij nog wel aspiraties. Ja, die heeft hij al veel langer. Dan ga je dat niet daar doen. Dan weet je gewoon dat je afgeluisterd wordt, weet ik van wat.
1: Waarom denk je dat hij vriendjes wil worden met onze grote vriend uit Moskou, meneer Poetin?
0: Ik denk dat hij...
1: Daar is niet zomaar, jongen.
0: Ik denk dat hij een dvd'tje thuis wil hebben.
1: Dat denk ik ook. Gaan we samen Danny de Munk zingen. Dat denk ik.
0: En die weetjes heb je kant op praatje.
1: Jazeker.
0: Thank God it's Friday, Lawrence Kratvlieg.
1: Daar komt die. Ja. Onveilige seks heeft twee... Ja, nu gaan we de hard way. Even zeggen, Wiebe.
0: Kindertjes in Friesland en Groningen en Drenthe.
1: Niet slapen.
0: Slaap zacht.
1: Slaap zacht, ja.
0: Oké, volwassenen, here we go.
1: Ja, daar gaan we. Onveilige seks heeft twee belangrijke nadelen. Je hebt kans op SOA's en kans op zwangerschap. En deze risico's kun je aanzienlijk verkleinen.
0: Door?
1: Naar de condoom natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is zo. Maar binnenkort is een andere mogelijkheid. Je kan je eigen vruchtbaarheid uitschakelen met een schakelaar. Anticonceptie, nieuwe stijl, is in aantocht. Dus, je denkt van, nou, weet je wat?
0: Ja?
1: Ik gooi hem er even uit.
0: Ja.
1: Slamp, zo, huppakee.
0: Ja, pas
1: schakelaartje om.
0: Chicken mix.
1: Chicken the mix. En,
0: maar vertel hoe?
1: En geen zwangerschap. De schakelaartje zit tussen je ballen.
0: Bij een man?
1: In je balzak, ja. Er zit een heel klein schakelaar. Ja, serieus. Kunnen ze maken. Heb je een condoom? Nee, ik heb een schakelaar op mijn ballen. is al de uitspraak. En het is een bedrijf dat heet BMAC SLV. En het is eigenlijk een soort van poolmans vasectomie. En vasectomie is medische sterilisatie, zoals iedereen weet. En de zaadleiders worden daar geblokkeerd of gesloten. Zodat er geen sperma in diegene terechtkomt waar je mee holladieert, zeg maar. Hè? Ja.
0: Oké, maar dan heb je dus een schakelaartje in je noten.
1: Ja.
0: En dan...
1: zeg je van nou?
0: Dan zeg je, zwanger worden of niet? Anders dan tak.
1: Klik, klik. Daar zijn ze mee bezig. Maar deze uitvinding van de Duitser Clemens BMAC. Er wordt er een klemmetje op de zaadleiders geplaatst. En je voelt er niks van, naar het schijnt. En een schakelaartje is bij enkele millimeters dik. Maar die is gemaakt van een speciaal materiaal. En het heet Peak Optima. Het apparaatje kan worden ingebracht in een operatie van een half uurtje. Het schakelaartje, zoals ik al zei, zit in je balzak. Maar je kunt er door de huid heen bedienen.
0: Nou. Nee, weet je wat leuk is?
1: Ja?
0: Als je het met een tong kan bedienen.
1: Dat is in de maak. daar ben ik mee bezig. En, nee, maar goed. Er bestond al natuurlijk, Wiebe.
0: Wat zeg je?
1: Er bestond al, misschien weet jij dat niet. Ik wist het bijvoorbeeld niet. Een muziektampon. Een muziektampon, ja, staat hier.
0: Een muziektampon, dat is ook normaal, man.
1: Die brengt muziek in je vagina.
0: Nee.
1: Heb je altijd al een speaker in je vagina willen hebben... en ben je uitgekeken op de normale tampons? Of is jouw huidige vaginale speaker aan vervanging toe? Nou, misschien is de muziektampon van Babypod iets voor de mensen, van jullie. De muziektampon is van een Spaanse fabrikant. En het nut daarvan is dat ze... dat kunnen ze onderbouwen, zeggen zij met wetenschappelijk onderzoek. Maar het blijkt namelijk dat baby's die voor de geboorte beïnvloed zijn door muziek... er veel beter... onze lieve kleine foetusjes, die kunnen dan veel beter gedijen.
0: Is er ook bepaald welke muziek dan? Of moet je gewoon een rewind...

0: Donald Trump is alles wat die man aanraakt is goud. En die hele Trump Tower, alles is goud. En
1: zijn dochter zelfs. Vind ik ook goud.
0: Ik zou het doen. Hij heeft niet bepaald een verfijnde smaak als het gaat om inrichting en dat soort dingen.
1: Kapsel.
0: Dus, maar zou die nou een weet je, als hij nou met Melania denkt van ik ga even zou die dan met zo'n gouden badjas binnenkomen en dan
1: op de gouden kraan denk ik.
0: The politics of dancing en dan komt hij helemaal swingend binnen.
1: Ik denk het wel.
0: En dan gooit hij het haar erover. Over en dan...
1: Ja, ik denk wel dat hij zoiets doet.
0: Gaat hij bovenop die gouden boekenkast staan en dan springt hij zo naar beneden, denk je?
1: Ja.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ik denk dat hij ook vraagt of zijn vrouw zich een beetje goudkleurig kleurt. Dat vindt hij ook wel.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Voor zo'n type is het wel. Hij heeft oranje haar, hij houdt van goudkleurige kranen.
0: Ja.
1: Hij heeft goudkleurige auto's.
0: Ja, maar het voordeel van goudkleurige kranen is dat je ze niet hoeft te poetsen.
1: Dat is waar.
0: Dat is waar. Dus ja, nee, ja, dat is ook wel efficiënt.
1: Absoluut een dingetje.
0: Politics of dancing. Ik zie een echt swingende, ik zie een twerkende Donald J. Trump voor me.
1: Ja, oh, ik heb het ook nu. Vreselijk.
0: Moet je er niet aan denken.
1: Ik vind die man zo erg. Maar goed.
0: Zometeen, dames en heren, het gedicht van de week met Lauren.

0: Edwin Starr, met een nummer dat in Nederland waarschijnlijk recenter in het gehoor ligt van Bruce Springsteen. Maar dit was het origineel. Het was War.
1: Een teder moment. And thank God it's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Nieuwe luisteraars in Noord-Nederland leg ik u uit dat Lawrence een onverwacht talent is als het gaat om dichten. Iedere week maakt hij een actueel gedicht, zo ook deze week. En iedere keer is dat in een andere rijmvorm, want gedichten maken is niet zomaar iets. Je kiest een vorm en daarin ga je dichten. En vandaag heeft hij een gedicht gemaakt in de rijmvorm poëzie. En poëzie bestaat uit korte teksten met vaak een diepzinnige betekenis. Meestal zijn de regels op een bepaalde manier rijmend, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Het gedicht is zeer actueel en heet Afscheid nemen.
2: Keuzes maken doet pijn. Het gaat om merg en been, maar incidenteel moet het. Als er hele dikke planken zijn, die men het zicht ontneemt, de ziel en de geest passen soms niet. Gemaakte plannen komen niet uit, woekeren met de tijd, de vriendschap ten spijt. Dansen we beiden verder. Er komt een tijd om braaf te leren. En vangen de hoge bomen minder wind, maar ze zullen er altijd zijn.

0: van de inauguratie van Donald Trump. En daar hoort Redbox bij uit 1987. En For America.
1: Thank God it's Friday.
0: Lawrence Krauser. Wiebe Barkie. Maar deze ook. Want ik heb je gezegd, we gaan protestsongs draaien. En dit is een klassieker. Marv.

0: als u deze hoort, dan weet u het al. Dan wordt het tijd voor...
1: En die weetjes.
0: En pikante praatjes.
1: Jazeker. En dan gaan we over tot de website iwvs.nl.
0: Ah.
1: En IWVS staat voor Ik Wil Vandaag Seks.
0: Nou, daar weet je dat het waar is.
1: Ja, daar weet je het. Daar vonden wij namelijk dat er is nieuws de markt is. De flashlight masturbator voor de man. Een flashlight masturbator. Hij ziet eruit als een... hoe heet zo'n ding? Zo'n lamp? Zo'n pitchlamp? Heet zo'n ding? Zo'n...
0: een zaklamp?
1: Ja, zo'n grote zaklamp.
0: Een zaklamp is in dit geval wel...
1: Ja, er zit geen zak aan, maar het is wel een soort van zaklamp.
0: In de context, ja.
1: Het gevoel wat je ervaart met de flashlight masturbator is bijna net zo als een echte vrouwelijke vagina. Sommige mannen beweren zelfs dat het beter aanvoelt dan een echte vrouw. Ja, ja, die keer de bloemkool.
0: Hoe kosten ze?
1: Dat zeg ik niet. Dan ga ik zo nog eventjes...
0: bestel er even twee.
1: Nou, ik weet niet of dat wel durf. Iets. Wel eng hoor. Sta je met zo'n ding ervoor van... wat is dit? Ja, dat vind ik toch een beetje raar.
0: Pak aan. Kom.
1: Nou ja, de flashlights gaan jarenlang mee. En het zijn heel gemakkelijk te onderhouden. Je kan ze reinigen met toy cleaner of met water.
0: Oh.
1: Maar goed.
0: Nou, fijn te horen.
1: Ja. Ik las nog ergens dat het ook nog een... niet voor niets is de flashlight masturbator en een populaire seksspiegel voor mannen. Aan het eind van de masturbator zit een dop die creëert een bepaalde zuigkracht. Waarop je deze opendraait of strakker of dichtdraait. Dat is alle zuigkracht is dat ik toenemen of afnemen. We kunnen je alleen nog de tip meegeven om aan het einde van een masturbator wat glijmiddel op basis van water aan te brengen. Zo maak je hem nat en voelt hij nog lekkerder aan.
0: Lawrence, andermaal heb je
1: IWVS.
0: Onze luisteraars verheven tot een groter niveau. Ik mag ik je hartelijk danken hiervoor.
1: Graag gedaan.
0: Fantastisch. Vooral die zuignap. Dat doet mij deugd. Godsamme kraken. Thank God. En try it, dames en heren. Je weekend is begonnen. En ik hoop dat je er zin in hebt. Dit is Thank God It's Friday met Lawrence, Hubert en Wiebe. Vandaag is de 46e president van de Verenigde Staten ingezworen in Amerika. Hier is Neil Diamond uit de jazz singer. En hij zingt...

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren, een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: jaar Radio Seabreeze.
10: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren het er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen, ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons staan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken
13: op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer
13: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen.
11: Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilmar Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet, terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg, omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Nieuw van Keto, 20 rock and roll greats. Alle oude rockers uit de begintijd van de rock and roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill.